0: crazy dag
1: yeah. gebreek.
0: Maar het is moeilijk om een woord te schrijven.
1: Als je hem kan voelen, kan je hem schrijven.
0: Ja, ik kan hem voelen. Nou wil ek net die wind oor my gesig voel, van het waai haar weg, permanent weg.
2: Sy is weg, en ons reis so vinnig as moontlik van haar al weg.
0: Ek begrawe haar memories onder die spore. Ry, Liesbeth, ry!

Georgetown en the Moon is hier op RSG met The Sham. Binnenkort is het tijd voor die 11:00 nieuws en dan Mariana Bode van Kimberley in Noordkaap se muziek. Ons gaan luister na Carly Simon tot 11:00.

Paul Parrish en Lorenzo Tupano saam maak hulle musiek al sedert 1967 as Parrish en Tupano en nou daarin kom uit 1987 The Royal Falcon. Karen is nou hierso met die nuushooftrekke. Hierdie is Dion Meyring wat ons neem tot by 3:30.

Gangs of Ballet met Daydream op RSG. So 2 minute voor 8, 2 minute voordat ons by die musiekprogram uitkom van Rico en Tune tussen 8 uur en 9 uur. Ek en jy in die beste van tussen kwart oor 9 en kwart oor 10. Daar sit ek vir jou enigiets van die Rolling Stones, Pink Floyd en Led Zeppelin ook ingepak vanavond. Jy wil dit nie misloop nie. Terug naar die Wereldbeker Sokker toe, ronde van 32 wedstrijd Brasilië tegen Japan. Vroeger vir jou gesê, Brasilië die oorweldigende gunsteling, maar Japan kan nie onderskat word nie. Het is rusttijd in die kragmeting. Japan wat met 1-0 voorloop na die eerste helfte van die wedstrijd. Hulle het net 4 skote gehad en die enigste een wat opteken was vir Japan was dan natuurlijk die doel wat hulle aangeteken het in die 29ste minuut. Brasilië wat statistieksgewys het die wedstrijd eintlik domineer. 8 skote geneem, 3 omteiken, 62% van die bal. Hulle het ook baie meer aangee tussen die spelers soos wat Japan het. En hy aangee is baie akkuraat ook, so 92% van al hulle aangee wat die speler haal. Maar soos sake staan op hierdie stadium, is het Japan wat teen rusttyd voorloop teen Brasilië in die ronde van 32 in die wereldbeker in die Verenigde State van Amerika in hierdie kragmeting wat dan in Houston in Texas plaasvind. Bietjie later vanaand is Duitsland teen Paraguay en dit is so half elf.

Word beskou as een van die bekendste protesliedjies as gevolg van die Vietnamoorlog destijds 1969. Creedence Clearwater Revival met Fortunate Son van Appetite for Destruction in 1987 af voor het gewees is Guns N' Roses met Paradise City. En Slash het al een keer in 'n onderhoud gesê dat die groep byna vergeet het van die liedjie voordat dit in repetities toe uiteindelik voltooi is en ingesluit is in Appetite for Destruction. AC/DC se Have a Drink on Me om die triomeer te begin Back in Black vrygestel 1980. Is Etienne Lyric met jou? Is die beste van op 'n maandag aand Led Zeppelin met Immigrant Song uit 1970 uit. Robert Plant het die lirieke geskryf nadat die groep IJsland besoek het en hy is geïnspireerd deur die Viking geskiedenis op daai stadium. Black Sabbath net daarna met NIB van hulle debuut album in 1970 af.

Loyola, my love for you, uit 2006, uit 20 jaar gelede, het bekendheid verwerf vir sy deelname aan Idols in Suid-Afrika destijds. Linda Ronstadt, in the middle, I've got a crush on you, and Lionel Richie, so truly, skuif aan Mary McGregor to Torn Between Two Lovers. Die lied was 'n treffer van gewees in 1977. John Legend, net daarna, met All of Me. En dan die klavierstuk uit die gewilde rolprent, The Untouchables.

Phil Collins Against All Odds, Grammy wenner gewees vir hom in 1984. Dusty Springfield, net voor Phil Collins gewees met I Just Don't Know What To Do With Myself. Dis ons kuier vir vanaand, baie dankie vir die saamluister, smaak volgende week weer so. My e-pos adres is etlud@mweb.co.za, E-T-L-U-D by mweb.co.za. Andersens kry my op sociale media kanaal en dan gesels ons daar verder. Diana Ross, Touch Me Morning, Julio Iglesias, saam met Stevie Wonder, My Love, en Don Francisco, I'll Never Let Go Of Your Hand. Om jou vanavond mee te los. Kijk mooi naar jezelf en die om jou van mijn kant alles van die beste. En ik hoop je te veiligen en een mooie ochtend wat voor je voorlee. Mooi blij.

kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak. Kom heemwee, kom denken, kom ouers verra.